0: Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
6: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar.

0: Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markant.

0: Ante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, tot dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBD.

0: IVF erkende goede doelen in beeld.
1: Hallo, met Kees.
2: Truus hier, hoe gaat het?
1: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
2: Wel eens aan een hulphond gedacht?
3: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: De muziekexperts. Live op BR6.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen

0: kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
6: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein tot aan Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
1: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk... door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
3: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0? Dit is 2-0! Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje... en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
10: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
11: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
12: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
11: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
12: Het is niet te geloven! Hij zit erin!
11: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
13: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
11: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
14: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt... nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken?
11: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
15: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.

0: agenda.
1: BR6. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegave. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!
2: You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Dit is BR6 met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het kabinet wil de stikstofuitstoot verminderen. Voor natuurherstel en ruimte voor woningbouw. Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones met mogelijk extra regels voor agrarische ondernemers. Twee van deze gebieden liggen dicht bij onze gemeente. De Nieuwkoopse Plassen, de Haak en de Reewijkse Plassen. De exacte omvang van de zones wordt later dit jaar met de provincie uitgewerkt. De gemeente Bodegraven-Reewijk begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst en het inkomen van boerenfamilies. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen hierin ook thema's als waterkwaliteit en bodemdaling mee. Heeft u nu al vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij denken graag met u mee. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen waarschuwen voor een dreigend tekort door een stijgende watervraag, weerstand tegen nieuwe winvelden en toenemende grondwatervervuiling. Zonder tijdige keuzes van de nieuwe winningslocaties en versnelde procedures dreigen er in de toekomst aansluitproblemen voor nieuwe woningen en bedrijven. Lees het volledige artikel op RTV Midden-Holland.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: BR6. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat hier en daar een korte file, maar op de meeste plekken mag de spits eigenlijk geen naam hebben. Op de A4 een korte file richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Ongeveer 5 minuten vertraging. En ook bij Rotterdam viel op de A20 richting Gouda. Voor Moordrecht 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
2: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
1: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
3: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
1: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt in de regio gelukkig vrij timide. Op de meeste plekken kun je goed doorrijden. Op de A4 een uitzondering vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Ypenburg, 5 minuten extra. Ook de A16 staat erbij, richting Rotterdam vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten. En tenslotte de N209 vanuit Hazerswoude. File voor Bergse Hoek, 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Luister elke zaterdag nacht.

0: De regioagenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rowenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Douwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het kabinet wil de stikstofuitstoot verminderen. Voor natuurherstel en ruimte voor woningbouw. Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones met mogelijk extra regels voor agrarische ondernemers. Twee van deze gebieden liggen dicht bij onze gemeente. De Nieuwkoopse Plassen, de Haak en de Reewijkse Plassen. De exacte omvang van de zones wordt later dit jaar met de provincie uitgewerkt. De gemeente Bodegraven-Reewijk begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst en het inkomen van boerenfamilies. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen hierin ook thema's als waterkwaliteit en bodemdaling mee. Heeft u nu al vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij denken graag met u mee. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen waarschuwen voor een dreigend tekort door een stijgende watervraag, weerstand tegen nieuwe winvelden en toenemende grondwatervervuiling. Zonder tijdige keuzes van de nieuwe winningslocaties en versnelde procedures dreigen er in de toekomst aansluitproblemen voor nieuwe woningen en bedrijven. Lees het volledige artikel op RTV Midden-Holland.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: Radioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegave. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars,

0: en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
1: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het kabinet wil de stikstofuitstoot verminderen. Voor natuurherstel en ruimte voor woningbouw. Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones met mogelijk extra regels voor agrarische ondernemers. Twee van deze gebieden liggen dicht bij onze gemeente. De Nieuwkoopse Plassen, de Haak en de Reewijkse Plassen. De exacte omvang van de zones wordt later dit jaar met de provincie uitgewerkt. De gemeente Bodegraven-Reewijk begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst en het inkomen van boerenfamilies. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen hierin ook thema's als waterkwaliteit en bodemdaling mee. Heeft u nu al vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij denken graag met u mee. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen waarschuwen voor een dreigend tekort door een stijgende watervraag, weerstand tegen nieuwe winvelden en toenemende grondwatervervuiling. Zonder tijdige keuzes van de nieuwe winningslocaties en versnelde procedures dreigen er in de toekomst aansluitproblemen voor nieuwe woningen en bedrijven. Lees het volledige artikel op RTV Midden-Holland.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas gebeurde er op het randje van de ochtendspits een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Nootdorp nu 5 kilometer en 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Agenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op het marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is officieel ten einde, maar in de regio staat er nog wel file. Op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bleiswijk en Nootdorp 7 kilometer en 30 minuten. 1 rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera. Brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij

0: Kibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
1: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rowenhaize. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Douwenhaize richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het kabinet wil de stikstofuitstoot verminderen. Voor natuurherstel en ruimte voor woningbouw. Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones met mogelijk extra regels voor agrarische ondernemers. Twee van deze gebieden liggen dicht bij onze gemeente. De Nieuwkoopse Plassen, de Haak en de Reewijkse Plassen. De exacte omvang van de zones wordt later dit jaar met de provincie uitgewerkt. De gemeente Bodegraven-Reewijk begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst en het inkomen van boerenfamilies. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen hierin ook thema's als waterkwaliteit en bodemdaling mee. Heeft u nu al vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij denken graag met u mee. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen waarschuwen voor een dreigend tekort door een stijgende watervraag, weerstand tegen nieuwe winvelden en toenemende grondwatervervuiling. Zonder tijdige keuzes van de nieuwe winningslocaties en versnelde procedures dreigen er in de toekomst aansluitproblemen voor nieuwe woningen en bedrijven. Lees het volledige artikel op RTV Midden-Holland.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog een opvallende file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp. 6 kilometer, 35 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaize. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaize richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie, de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein-Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip. Maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt.

0: Ze moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog steeds langzamer op de A12 Utrecht-Den Haag, tussen Zoetermeer en Nootdorp. 6 kilometer en 25 minuten komt er een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegave. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rowen Heze. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Douwen Heze richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, fluwelensingel Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het kabinet wil de stikstofuitstoot verminderen. Voor natuurherstel en ruimte voor woningbouw. Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones met mogelijk extra regels voor agrarische ondernemers. Twee van deze gebieden liggen dicht bij onze gemeente. De Nieuwkoopse Plassen, de Haak en de Reewijkse Plassen. De exacte omvang van de zones wordt later dit jaar met de provincie uitgewerkt. De gemeente Bodegraven-Reewijk begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst en het inkomen van boerenfamilies. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen hierin ook thema's als waterkwaliteit en bodemdaling mee. Heeft u nu al vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij denken graag met u mee. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen waarschuwen voor een dreigend tekort door een stijgende watervraag, weerstand tegen nieuwe winvelden en toenemende grondwatervervuiling. Zonder tijdige keuzes van de nieuwe winningslocaties en versnelde procedures dreigen er in de toekomst aansluitproblemen voor nieuwe woningen en bedrijven. Lees het volledige artikel op RTV Midden-Holland.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegave. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse

0: De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rowenhaize. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rowenhaize richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het kabinet wil de stikstofuitstoot verminderen. Voor natuurherstel en ruimte voor woningbouw. Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones met mogelijk extra regels voor agrarische ondernemers. Twee van deze gebieden liggen dicht bij onze gemeente. De Nieuwkoopse Plassen, De Haak en de Reewijkse Plassen. De exacte omvang van de zones wordt later dit jaar met de provincie uitgewerkt. De gemeente Bodegraven-Reewijk begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst en het inkomen van boerenfamilies. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen hierin ook thema's als waterkwaliteit en bodemdaling mee. Heeft u nu al vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij denken graag met u mee. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen waarschuwen voor een dreigend tekort door een stijgende watervraag, weerstand tegen nieuwe winvelden en toenemende grondwatervervuiling. Zonder tijdige keuzes van de nieuwe winningslocaties en versnelde procedures dreigen er in de toekomst aansluitproblemen voor nieuwe woningen en bedrijven. Lees het volledige artikel op RTV Midden-Holland.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: goed. De regioagenda.
1: Op het marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30. Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera, met CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten.

0: 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwestad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het kabinet wil de stikstofuitstoot verminderen. Voor natuurherstel en ruimte voor woningbouw. Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones met mogelijk extra regels voor agrarische ondernemers. Twee van deze gebieden liggen dicht bij onze gemeente. De Nieuwkoopse Plassen, de Haak en de Reewijkse Plassen. De exacte omvang van de zones wordt later dit jaar met de provincie uitgewerkt. De gemeente Bodegraven-Reewijk begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst en het inkomen van boerenfamilies. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen hierin ook thema's als waterkwaliteit en bodemdaling mee. Heeft u nu al vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij denken graag met u mee. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen waarschuwen voor een dreigend tekort door een stijgende watervraag, weerstand tegen nieuwe winvelden en toenemende grondwatervervuiling. Zonder tijdige keuzes van de nieuwe winningslocaties en versnelde procedures dreigen er in de toekomst aansluitproblemen voor nieuwe woningen en bedrijven. Lees het volledige artikel op RTV Midden-Holland.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langs op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Terbrechtseplein heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Richting Hoek van Holland is de weg dicht vanaf het Terbrechtseplein. Dan de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie, de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: regioagenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het kabinet wil de stikstofuitstoot verminderen. Voor natuurherstel en ruimte voor woningbouw. Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones met mogelijk extra regels voor agrarische ondernemers. Twee van deze gebieden liggen dicht bij onze gemeente. De Nieuwkoopse Plassen, De Haak en de Reewijkse Plassen. De exacte omvang van de zones wordt later dit jaar met de provincie uitgewerkt. De gemeente Bodegraven-Reewijk begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst en het inkomen van boerenfamilies. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen hierin ook thema's als waterkwaliteit en bodemdaling mee. Heeft u nu al vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij denken graag met u mee. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen waarschuwen voor een dreigend tekort door een stijgende watervraag, weerstand tegen nieuwe winvelden en toenemende grondwatervervuiling. Zonder tijdige keuzes van de nieuwe winningslocaties en versnelde procedures dreigen er in de toekomst aansluitproblemen voor nieuwe woningen en bedrijven. Lees het volledige artikel op RTV Midden-Holland.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: Radioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur.
2: DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan

0: Stijn Waardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein is je vertraging 5 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. 15 minuten vertraging. De A16 richting Breda. Ook daar is het druk tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Feyenoord. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Want tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein sta je 15 minuten in de file door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: agenda.
1: Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninov, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl. Elke donderdagochtend om 10:00 in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het kabinet wil de stikstofuitstoot verminderen. Voor natuurherstel en ruimte voor woningbouw. Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones met mogelijk extra regels voor agrarische ondernemers. Twee van deze gebieden liggen dicht bij onze gemeente. De Nieuwkoopse Plassen, de Haak en de Reewijkse Plassen. De exacte omvang van de zones wordt later dit jaar met de provincie uitgewerkt. De gemeente Bodegraven-Reewijk begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst en het inkomen van boerenfamilies. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen hierin ook thema's als waterkwaliteit en bodemdaling mee. Heeft u nu al vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij denken graag met u mee. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen waarschuwen voor een dreigend tekort door een stijgende watervraag, weerstand tegen nieuwe winvelden en toenemende grondwatervervuiling. Zonder tijdige keuzes van de nieuwe winningslocaties en versnelde procedures dreigen er in de toekomst aansluitproblemen voor nieuwe woningen en bedrijven. Lees het volledige artikel op RTV Midden-Holland.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het begint geleidelijk wat drukker te worden op de weg. Dat merk je onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 11 kilometer met 15 minuten vertraging. En in de richting van Rotterdam op de A4 ook tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux 25 minuten door een ongeluk op de A15. De A16 dan richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 15 minuten extra. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland, want bij knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt en daarom sta je een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg in de regio voor een vakantieperiode. De meeste vertragingen worden veroorzaakt door werkzaamheden. Maar ook op de A4, Den Haag richting Amsterdam, daar staat voor de Schipholtunnel een te hoog voertuig en daarom is de tunnel dicht. Op de A4 richting Rotterdam, daar is het raak tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. Je doet er 25 minuten langer over door een ongeluk op de A15. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Door werkzaamheden 15 minuten extra.

0: of één die je wakker houdt.
1: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
5: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: uw agenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het kabinet wil de stikstofuitstoot verminderen. Voor natuurherstel en ruimte voor woningbouw. Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones met mogelijk extra regels voor agrarische ondernemers. Twee van deze gebieden liggen dicht bij onze gemeente. De Nieuwkoopse Plassen, de Haak en de Reewijkse Plassen. De exacte omvang van de zones wordt later dit jaar met de provincie uitgewerkt. De gemeente Bodegraven-Reewijk begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst en het inkomen van boerenfamilies. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen hierin ook thema's als waterkwaliteit en bodemdaling mee. Heeft u nu al vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij denken graag met u mee. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen waarschuwen voor een dreigend tekort door een stijgende watervraag, weerstand tegen nieuwe winvelden en toenemende grondwatervervuiling. Zonder tijdige keuzes van de nieuwe winningslocaties en versnelde procedures dreigen er in de toekomst aansluitproblemen voor nieuwe woningen en bedrijven. Lees het volledige artikel op RTV Midden-Holland.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 is veel vertraging van Amsterdam naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15. Dan de A20 vanuit Gouda tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file met een half uur oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we vanmiddag op de A4 en op de A20. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt Hoofddorp en Den Haag-Zuid 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A20 richting Gouda tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met een kwartier oponthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer wordt omgeleid via de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm.

0: regioagenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rowen Heze. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Douwe en Heze richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. Het kabinet wil de stikstofuitstoot verminderen. Voor natuurherstel en ruimte voor woningbouw. Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones met mogelijk extra regels voor agrarische ondernemers. Twee van deze gebieden liggen dicht bij onze gemeente. De Nieuwkoopse Plassen, de Haak en de Reewijkse Plassen. De exacte omvang van de zones wordt later dit jaar met de provincie uitgewerkt. De gemeente Bodegraven-Reewijk begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst en het inkomen van boerenfamilies. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen hierin ook thema's als waterkwaliteit en bodemdaling mee. Heeft u nu al vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij denken graag met u mee. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen waarschuwen voor een dreigend tekort door een stijgende watervraag, weerstand tegen nieuwe winvelden en toenemende grondwatervervuiling. Zonder tijdige keuzes van de nieuwe winningslocaties en versnelde procedures dreigen er in de toekomst aansluitproblemen voor nieuwe woningen en bedrijven. Lees het volledige artikel op RTV Midden-Holland.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Veel vertraging vanmiddag is er op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en de Keteltunnel 20 kilometer file met bijna een uur extra reistijd. Verder zijn de files wat korter op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Noodorp 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Zuid en Overschie 7 kilometer met ook daar 10 minuten vertraging. Verder met de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 5 kilometer. Verderop tussen Nieuwerkerk en knooppunt Terbrechtseplein 5 met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rowenhaize. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Douwenhaize richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegave. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegave. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel 9 kilometer met een kwartier vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie, de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. Fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd dichtbij. BRSS.
14: Dit is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
15: Dit zijn
16: Bas en Piet.
17: Dit zijn
15: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
18: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
15: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
16: Bas en Piet.
15: De muziekexperts.
16: Nu. Op BR6.

0: Hartelijk goedenavond, welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexperts. Uitzending 576 op de 14e van de juli. Het is prachtig weer buiten en misschien hoor je het op de achtergrond. De piepjes gaan over. Piet, een goedenavond.
1: Goedenavond, ik hoop dat iedereen genoeg zuurstof heeft en water.
0: Ik hoop het van harte, ja. Vooral dat zuurstof hoop ik. Dat we nog even een uurtje door kunnen luisteren. En Piet, kan je dan ook gelijk vertellen wat we zojuist hoorden?
1: Ja, u hoorde een kleine hit van deze band die ik ooit in Croydon in Londen op een 60s festival heb gehoord en gesproken. U hoort later pas dat ze een grote hit hadden die dus Live for the Sun heet uit 1968. Het was de eerste hit onder de naam Vanity Fair, een Britse harmony popgroep uit Kent. En het nummer was bovendien een cover van het Amerikaanse origineel van The Sunrays. Je hoort het nog helemaal, die Live for Surf en Sunshine Pop in club. Maar dan met een keurige Britse 60s glans eroverheen. Vanity Fair.
2: Het is dinsdagavond, na achter.
3: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
3: de muziekexperts.
2: Met in deze uitzending...
0: Vanavond in Cultuur heeft Piet het over wat een land op het spel zet zodra politiek denkt dat kennis, onderzoek en geschiedenis zich wel even laten kneden naar de waan van de dag. En in Piet's uitspraak gaat het over een maatschappij waarin bezit steeds vaker verandert in toegang en de mens daar ongemerkt iets tastbaars bij verliest. En zometeen hoort u een gladde wereldreiziger, eerst in het Engels en daarna ineens verrassend dicht bij huis. De cryptische hint voor de Co en de originele. En verder vanavond een rit langs grote stemmen, zoekende zielen, slimme pop, filosofische rock en een handvol platen die meer meenemen dan alleen hun refijn. Fijn dat je luistert. Dit is de Muziekexperts live op BR.

0: cover naar elkaar. Met deze week...
1: We beginnen de co-originele met het echte origineel. Smooth Operator stond op States debuutalbum Diamond Live uit 1984. Dat was een van de nummers waarmee ze loskwam uit de band Pride en meteen opviel bij platenmaatschappijen. In het lied tekent ze geen gewone charmeur, maar een gladde verleider die van stad naar stad leeft. Stijlvol, cool en vooral ongrijpbaar. En dan de Vlaamse draaier aan. Annemie Gils maakt daar in 1987 goed om te weten van. Een Nederlandstalige bewerking van Smooth Operator met tekst van Luc Guinet. Nog voor het grote publiek haar later, vooral als musicalster en actrice leerde kennen, liet ze hier al horen dat dit elegante soulnummer ook

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Hier en nu.
2: Universiteiten worden vaak besproken alsof het alleen maar diplomafabrieken zijn. Alsof het gaat om rendement, doorstroom en een nette stapel cv's. Maar een universiteit hoort ook de plek te zijn waar een samenleving leert om twijfel te verdragen. Waar mensen juist de tijd krijgen om iets uit te zoeken dat nog niet meteen geld oplevert, stemmen wint of lekker bekt in een verkiezingspotje. En precies daar wringt het steeds vaker. We leven in een tijd waarin bestuurders op veel terreinen haast verwarren met daadkracht. Wie langzaam denkt, ligt eruit. Wie nuanceert, klinkt verdacht. En wie moeilijke vragen stelt, krijgt al snel het verwijt dat hij of zij buiten de werkelijkheid leeft. Terwijl beschaving vaak juist begint bij mensen die niet meteen meelopen met het hardste geroep. Cultuur van vanavond gaat daarom niet over een detail, maar over iets groters. Wat er gebeurt als kennis haar rust verliest en macht gaat bepalen wat nog nuttig mag heten.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is Cultuur. Tussen trend en traditie.
2: Amerikaanse regering verkwanselt kennis en geschiedenis.
3: Deze afbraak is in deze tweede Trump-termijn begonnen. Wie het heeft bedacht is wel duidelijk. Maar dat andere mensen deze decreten uitvoeren is dubieus en slecht voor de USA. Niet alleen voor dat land zelf, maar ook voor zijn reputatie in het buitenland. Wat is er aan de hand? Door vermeende bezwaren tegen professoren, onderzoekers, diversiteitsbeleid en hele vakgebieden zijn onderzoeksteams daar opgeheven of in geldstromen beknot. Universiteiten worden onder politieke druk gezet om zich naar de agenda van Washington te voegen. Onderwerpen die door de machthebbers iets te woke of te links worden gezien, komen sneller onder vuur te liggen. Een gevolg hiervan is dat veel wetenschappers om zich heen kijken, niet alleen in woorden, maar ook soms in daden. Europa probeert dat talent binnen te halen en in Frankrijk zijn inmiddels daadwerkelijk tientallen onderzoekers uit de Verenigde Staten aan het werk. Dat is voor ontvangende landen aantrekkelijk, want kennis, opleiding en onderzoek tillen een economie op. Maar wat levert het de Verenigde Staten uiteindelijk op? Op korte termijn lijkt het geld te schelen als je afdelingen worden gesloten en subsidies worden geschrapt. Op langere termijn raak je kennis kwijt. Jaag je talent weg en tast je het vertrouwen in je eigen instellingen aan. Dat doet denken aan samenlevingen waarin geschiedenis en werkelijkheid steeds meer worden herschreven naar de smaak van de macht. Die lijn zie je ook elders terug. Transgender militairen werden doelwit van beleid en rechtszaken en in de Pentagon opruiming van DEI-materiaal verdwenen zelfs pagina's en beelden over zwarte militairen, vrouwen en historische pioniers. Daarnaast leven ook migranten met een tijdelijk legale status in grote onzekerheid, doordat bescherming of verblijfszekerheid sneller kan worden ingetrokken. In beide gevallen kun je spreken van een brain drain en van zelfbeschadiging. Een land verzwakt zichzelf als het tegelijk lager en hoger opgeleide wegduwt. Wantrouwen zaait tegen universiteit en wetenschap als verdachte luxe behandeld. En had dat behandeld. Dan hou je geen trotse kennisnatie over, maar een onrustig land dat zijn eigen fundament ondermijnt. Laten we hopen dat de Amerikanen tijdig inzien dat dit een doodlopende weg is voor een land dat nog altijd groot is, maar zichzelf kleiner maakt als het zijn kennis verkwanselt.

0: Het zal u niet ontgaan zijn, zangeres Bonnie Tyler is op 8 juli overleden. Ze was 75 jaar oud en daarmee is een van de markantste stemmen uit de popmuziek stilgevallen. De zangeres uit Wales brak in de jaren 70 door met Lost in France en It's a Heartache. Maar werd in 1983 echt onsterfelijk met Total Eclipse of the Heart. Jim Steinman schreef en produceerde het nummer als een kolossale power ballad vol drama, koor en romantisch duisternis. Het lied had zijn wortels in een nooit voltooide vampier musical en paste daardoor perfect bij die ruwe theatrale stem van Bonnie. Dit blijft haar grote monument.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
3: Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
4: Wie is Loesje? Wie is dat?

Soms is een lied het laatste bezit dat niemand van je afpakt. En met hartzeer nemen we afscheid, maar Bonnie Tyler bleef tot het laatst een werkende artiest. Op haar officiële site stonden dit jaar nog nieuwe singles als Yes I Can en Only Love. En zelfs jubileumconcerten voor 2026 aangekondigd. Toch begon voor velen alles echt bij It's a Heartache uit 1977, geschreven door Ronnie Scott en Steve Wolff. Dat nummer verscheen nadat haar stem door een operatie aan de stembanden die beroemde heese ravelrand had gekregen. Juist daardoor klinkt dit liefdesverdriet

0: If Else is voor mij de beste plaat die dit jaar is uitgekomen door het trio The Paradox Twin. Het is licht symfonisch en komt van het album A Romance of Many Dimensions dat in april verscheen. De vaste kern van de band bestaat nu uit Danny Sorrell, Sarah Bailey en Graham Brown. De bekende John Mitchell begeleidde het project en speelde ook mee op dit album. Inhoudelijk draait die plaat om mensen die in digitale werelden houvast zoeken. If Else verbeeldt dat prachtig, donker, zoekend, bijna mechanisch, maar toch heel menselijk.
1: En dit is de single van de week.
0: De Climax Blues Band begon ooit als de Climax Chicago Blues Band en schoof in de jaren 70 langzaam op van pure blues naar een soepeler mix van rock, soul en pop. Couldn't Read It Right werd hun grootste hit. Het nummer ontstond toen de band dringend een echte single moest afleveren, maar de tekst bleef dicht bij hun eigen leven. Eindeloos reizen door Amerika. Na een optreden in het donker weer op zoek naar het volgende hotel. Daarom zit er in dit lied niet alleen vaart, maar ook onrust. Uit 1976, Climax Blues Band met Couldn't Get It Right.

0: We hebben een rare gewoonte ontwikkeld. We noemen iets nog steeds van ons, terwijl we steeds vaker alleen toestemming krijgen om er even bij te mogen. Dat gebeurt met films, muziek, software, boeken en zeker ook met alles wat aan een account hangt. Het is handig, snel en glimt mooi op een scherm, dus we nemen het voor lief. Totdat er iets verdwijnt. Totdat een wachtwoord niet meer werkt, een server uitgaat of een bedrijf ineens andere voorwaarden heeft. Dan merk je hoe stilletjes de taal is veranderd. Kopen voelt als bezitten, maar juridisch blijkt het vaak huren met een glimlach. Dat is niet alleen een technisch verhaal, maar ook een cultureel verhaal. Want een samenleving zonder tastbare dingen wordt al snel een samenleving zonder sporen. En wie nergens meer iets van vast kan houden, raakt ook iets kwijt in hoe hij zich verhoudt tot herinnering, ruil, verzameling en waarde.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: Particulier eigendom verdwijnt in de internettrechter.
3: We zijn niet alleen in een tijd van verwarring en oorlogen verzeild geraakt. We leven nu ook in een tijd waarin techniek tegelijk speelgoed, gereedschap en wapen is geworden. En op een ander vlak zijn we als burgers slachtoffers zonder eraan dood te gaan. Door de ontmenselijking van de maatschappij in een doorgeschoten computerwedloop. Dat is inmiddels zelfs doorgedrongen tot mensen die techniek altijd omarmden. Over wie gaat het dan? Over miljoenen spelers die al decennia genieten van hun spellen, kampioenschappen en hele werelden op een scherm. Maar er schuilt iets wezenlijks in. Sony heeft namelijk aangekondigd dat nieuwe PlayStation games vanaf januari 2028 niet meer op fysieke disc gaan verschijnen. En zowel bij PlayStation als bij Xbox staat zwart op wit dat een digitale aankoop in wezen een licentie is, geen eigendom. Je mag het gebruiken, maar het is niet echt van jou zoals een doos, een boek of een cd van jou is. Zelfs in Europa, waar consumentenbescherming toch geen vies woord is, zegt de Europese Commissie nu dat zij niet zomaar wettelijk kan afdwingen dat games speelbaar blijven nadat ze van de markt worden gehaald. Er komt hooguit overleg over een vrijwillige gedragscode. Dit is veelzeggend. Het gaat dus niet alleen over ontspanning, maar over de verschuiving van bezit naar toestemming. Natuurlijk scheelt dat producten, de producenten, bedoel ik, winkels, voorraad en grondstoffen. Maar in een tijd waarin het begrip ontspullen om zich heen grijpt, zijn er nog altijd mensen die juist willen vasthouden aan iets tastbaars. Omdat je met een voorwerp ook herinnering, ruil, ontmoeting en een eigen regie bewaart. Een spel in de kast is meer dan data. Het is iets dat blijft. Ook als servers zwijgen of voorwaarden veranderen. Daarom verzetten die spelers zich. Niet alleen uit nostalgie, maar omdat ze voelen dat hier iets groters meespeelt. Als alles maar verandert in toegang, wachtwoord en abonnement, dan leveren we ongemerkt een stuk vrijheid in. Geef mij dan maar de ballast van leuke spullen als spellen, muziekdragers, boeken en puzzels. Want dan blijft deze uitspraak vier overeind, namelijk: zonder ballast heb je geen sturing meer en vlieg je weg.

0: 1993 werd zijn grootste Britse hit en is tegelijk een poplied en een denkbeeldige tijdreis. Wallinger liet zich inspireren door Bertrand Russell en keek in dit nummer langs de menselijke geschiedenis. Om uiteindelijk één simpele maar lastige vraag te stellen: zijn we echt zoveel wijzer geworden? Sinds zijn overlijden in 2024 klinkt dat lied alleen maar indringender.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Waar muziek telt.

0: Bites kwam uit Cumbria en gooide halverwege de jaren 80 iets in de pop dat je toen niet elke dag hoorde. Slimme prog, maar wel met refreinen die meteen bleven hangen. Calling All the Heroes uit 1986 werd een enige grote Britse hit en staat ook op het debuutalbum The Big Lad in the Windmill. Het nummer schiet alle kanten op met tempowisselingen, muzikale grappen en toch een ijzersterk refrein. Juist daarin zit de kunst van It Bites. Progressieve rock terugbrengen naar radioformaat zonder de gekte eruit te halen.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
3: Dit zijn
1: de muziekexperts met oor voor kwaliteit.
4: De Top 40 Classic.
0: Voor de Top 40 Classic gaan we naar 74-75 van de Connells. Het nummer komt uit 1993 van het album Ring, maar werd hier pas in 1995 een hit. Toen werd de Nederlandse Top 40 uitgezonden op Radio 538 en werd gepresenteerd door Erik de Zwart. De kracht van dit lied zit in de weemoed, een zachte, bijna fluisterende terugblik op wat voorbij is en niet meer terugkomt. 74-75.

0: wij draaien Cabaret van de Bovenste Plank. Dat is zo hoog, daar kan ik niet bij. Zie je nou wel?
1: Cabaret.
2: Ik zei tegen een vriend van mij, kijk uit als je daar je fiets parkeren gaat. Want het is toch wel heel dicht bij die gracht. En straks valt die in het water. Hij zei, wat doe je overdreven? Kijk je wel goed uit, ben je zoals mijn vader? En gaf ik een tikje tegen zijn fiets. En toen viel die in het water en ik zei, zie je nou wel, zie je nou wel. Dat zei je toch, zie je nou wel. Ik had een discussie met mijn vriendin over de uitspraak van het woord paprika. Ik zei, het is paprika, ze zei, nee, het is paprika, je moet zeggen paprika. Ik zei, volgens mij is het paprika, en toen zocht ik het op Wikipedia. En dan stond, het is paprika, en toen veranderde ik het snel in paprika. Ik zei, zie je nou wel, zie je nou wel. Dat zei ik toch, zie je nou wel. Ik had een vriend bij mij thuis op bezoek en hij zei, ik kan echt helemaal niks zien. Ik zei, wat bedoel je? En hij zei, nou, het is hier gewoon heel erg donker. Ik zei, wat bedoel je? En hij zei, nou, het is hier gewoon heel donker, ik kan gewoon niks zien. Ik zei, ik denk dat ik het begrijp. En toen deed ik het licht aan en ik zei, zie je nou wel? Ik weet nog dat ik dit couplet schreef. En ik dacht, is dit grappig? En nu denk ik, ja, zie je nou wel? Ik had de sleutels van mijn vriendin op de boekenkast gelegd. En toen was ze ze kwijt en ze vroeg aan mij, weet jij soms waar mijn sleutels zijn? Ik zei, die liggen gewoon op de boekenkast, waar ze altijd liggen. Ze zegt, liggen ze nooit? Ik zeg, waar liggen ze altijd? Waar liggen ze altijd? Ik zeg, kijk nou gewoon eens op de boekenkast. Ze zegt, wat een onzin. Ik zeg, kijk nou gewoon eens op de boekenkast. Ze zegt, dat slaat nergens op. Waarom zouden mijn sleutels überhaupt op de boekenkast liggen? Het is voor mij een heel onlogische plek om mijn sleutels neer te leggen. Want ik kan er niet eens goed bij. Ik heb zelfs een krukje nodig om te kijken of ze daar liggen. Ik zeg, kijk nou gewoon eens op de boekenkast. Ze zegt, hè, daar liggen ze inderdaad. Ik zeg, zie je dat wel?
0: Dank u wel.
3: Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond. En zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM. En www.demuziekexperts.nl.
4: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
0: En zo is uitzending 576 van uw muziekexperts ook weer voorbij gevlogen. Met deze avond weer vol contrast. Van zonovergoten 60's pop tot verfijnde soul. Van groot verdriet tot slimme prog. En van bubblegum met een psychrandje tot een top 40 klassieker die nog altijd zacht binnenkomt. In de columns ging het vanavond over iets dat groter is dan nieuws van de dag. Over kennis die onder druk komt te staan. En over bezit dat langzaam verandert in toestemming. Dit was de Muziekexperts met Bas van Zetten en Piet Roy. Ja, en volgende week zijn we er gewoon weer met nieuwe platen, oude vondsten en weer zo'n fijne omweg door de muziekgeschiedenis. En dat is allemaal te horen op de dinsdagavond om 8 uur. En heb je iets gemist? Wil je weten wat die ene plaat ook alweer was? Of wil je nog eens rustig naluisteren? Ga dan als de wiedeweergaar naar de website demuziekexperts.nl. Of, Piet, dat weet jij, wanneer zijn we nog een keer te beluisteren op de...
5: Zaterdagochtend tussen 11 en 12.
0: Yes, bijna het einde van het programma, maar we sluiten af met de tip van de redactie. En dat is deze maand de band The Lemon Pipers. Een Amerikaanse bubblegum band uit de 60's, voor wie het nog weet wat het was. Ze waren dankzij Green Tambourine een van de vroege doorbrekers van het genre. Al wilde de groep zelf liever psychedelische pop maken. Hier een grote...
6: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
7: Doral Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stort op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken, drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Hallo, met Kees.
13: Truus hier, hoe gaat het?
12: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
13: Wel eens aan een hulphond gedacht?
14: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
15: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
16: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rowen Heze. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Douwe en Heze richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.
3: Up in here.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nou krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
6: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre van 9 tot 4:30.

0: Radioagenda.
1: BR6. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30. Elke donderdagochtend om 10:00 in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd, omdat het niet voldeed aan Europese regels. Beloof nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer. Vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon. Alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: Regioagenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rowen Heze. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Douwen Heze richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: agenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.